jette du nog Piet verdriet. Max had de laatste tijd van alles jet, op een radio en in een polygoon. Maar Hugh het goelt maar en dat gebeurt net vaak. Het is oorlog, Jaapie.

lang geen land is zonder huizen. Wist Max net, maar dat hij er al vlug leert. En toen kamen die grote vleermachines, efter hoes en er sprongen meesken uit. Oren machines ketten vuurstriel naar de kamindel en die rakken in de veert. Dat binnen Duitsers hier mijn motte fotje, ome Bram hier er alles al hoeert. Bij de hikken efter hoes mocht Max net mee komen, maar naar schwalen heden die daar echt net west. Een paar dagen later kwam het grut lawaai van die vleermachines, maar dat kruis. Max schrok al de vleeg van alles los, je liet ze hollen. Tafels stonden, ja echt het hele hoes. Banen kwot worden oer al hinnen, meesken razen, wij worden bombardeerd. Wat is dat? Vregen Max, nou ze gooien bommen. Net als

maak Sven een squalen. Wils de hele tijd nog rookte en nog stonk. Op een dag moesten alle bij de gang opkomen. Van Master Leupen, want die kwam net weer om. Max wie nog een hier, hier wie nog zo jong. Voor het eerst jij hier doe van de deer. Master wie sketten, maar dat noem mijn sneuvel in. En zei hier de liedse Max alweer wat leert. De nieuwe master die een bijnaam krijgt als Uze Max, dat wie net raar. Als

Had het loftalarm gieën, moest er rap naar binnen. En bij Mies, die zijn koffiepot op dak. Letter kamen de Engelsen die bombardeerden. Dat ben u's vreun, verlustre paard aan zacht. De Duitsers ketten harden, mooi granaten. Max pakte de losse stikken op. Een nice spultje voor de band, die te scherden ruil je. Hier bewaren ze een squonne doos.

net meer jongen en de bratskippen binnen op het bon. Maar verstop het blikken eten efter de morgen en pa zeg het hele bjemmen om. De Duitsers pakken alle fietsen aan, vorderen nemen hun niet uit. Maar pa zei het Max, dat is gewoon stellen. En zo leert Max dus elke dag voor wat. De huid van Jan had de Joden geholpen en moest naar een concentratiekamp. Er mooi echt niet van die smarige Duitsers. En pa, die zet de radio stiekem aan. Max wendt staat gewoon aan het gebrek. En op squallen schreeuwt hij nou op een lei. De kranten die kom, die is illegaal. Dat is zwart en clandestien dus allebei. De kleren worden elke keer toch maar versteld. En zo'n kwaad wen het bij Max tante Ro. Hij mooi de recht net, mag je niet op praten. Jaapie, zei Joods, dat had maar verteld.

Op squallenhoede maak ik snap meer te leren. Wegens de voeding, dat zou juffrouw Bom. Toen sterk hard en liet ze Max wie je speaker meer. De allieerden kwamen liks vol zol op stoom. En nou smieten de vleentieren Itendel. Max kreeg zelfs een groot stuk chocola. Er wie ballen en boeter, Jaapie kom maar eten. Maar niet te veel in één keer, dat zei ma. En oeral wapperen oranje vlaggen. De allieerden hebben woon. Dus gewoon hoorn de squallen en voort maar die kruisen. En Maxi had tante Robes jongen. En oeral wapperen oranje vlaggen. Maar hoe praten wat er vierde net. En Maxine Holle zit nog vol met vragen. Wat moet zijn oorlog nou in Lietse band?